En dit applaus was voor Octet van Jurk Wietman door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Op het programma van dit concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wietman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Male über Male 2 uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wietman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Male über Male 2.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkadefabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot klezmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet, en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Dit was tot slot van het concert van Asko Schönberg, het werk Freistücke. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schönberg, het werk van Freistücke 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

uit de verte. Leek het net of het handvat van de deur vlak boven de drempel zat. Dat huis is te groot voor mij, dacht Theophilus, en keek langs zijn bijna onbewoonde

Een dienstmeisje deed open. Maar Theophilus begreep dat ze onmogelijk zelf die deur had kunnen openen. Ze scheen van zijn komst verwittigd en liet hem in een kamer

was vriendelijk en zag er lief uit. Maar ging weg.

Theophilus wachtte tot er een man aankwam. De man was mager en voorover. Zijn hoofd neer en kaal, behalve op de kruin. Daar ontsprong één lang dun haar, dat zorgvuldig in een spiraal opgerold de hele schedel bedekte. Dat oprollen kostte hem elke morgen minstens een uur. Overigens was er aan de man niets bijzonders. Als alle haren staarten zij van diertjes die in onze hersenen voeten. Is deze man vast een professor?

0: professor.
1: Welaan, jongeman. Uit dit alles protectie heb ik twee dingen opgemaakt. Ten eerste, dat gezonde enig middel van bestaan zijt. Is dat zo?
0: Theophilus knikte.
1: Ten tweede, dat ik u verder volstrekt onverschillig laat wat er verder met u gebeurt. Is dat ook zo?
0: Volkomen onverschillig, zei Theophilus.
2: Zie dan eens hier, jongeman. Wat het laatste betreft, daarbij kan ik u niet helpen. Levensvreugde is mijn vak niet. Maar wel kan ik u in vrij korte tijd in staat stellen uw brood te verdienen. Maar ge zult u geheel aan mij moeten toevertrouwen. Zijt ge daartoe bereid?
0: Theophilus knikte. Wilt ge me dan maar volgen?

Zonder hem aan te zien, sprak de

alle smalle wegen van Nederland zag men sinds enige tijd het karretje van Theophilus rijden met het reppende hondje eronder. Hij zelf kwam meestal een eindje achteraan, raar en voorzichtig in al zijn ledematen, en liep dan te luisteren naar de eindeloze gesprekken die de wieltjes met elkaar hielden. De weg was bijna het enige waar ze over praten. En zo maakten ze Theophilus steeds wegenbouwkundiger. In elk dorp waar het kermis was, hielden ze halt en op een stille hoek van het feestterrein zette Theophilus met een handige zwaai zijn tentje overeind. Dan ging hij zitten kijken en at wat. Al kauwende genoot hij van de kermis in negligé. Naar al die schittering kon hij kijken als een extra. Hij wist precies hoe elke vermakelijkheid in elkaar paste. Of hij ging denken aan zijn grote plan. Dat was een nieuwe vermakelijkheid. Een schut- en draaiding met een hoge beloning voor wie daarin niet misselijk werd. Hij was er bijna mee klaar. Maar de boeren met hun ijzeren magen, daar was hij nog bang voor.

Jonas en Meiden kwamen opzetten, stak ook Theophilus zijn uithangbord naar voren. Het duurde lang voordat ze kwamen. Later, als ze al overal in waren geweest, kregen ze pas dat kleine tintje in hun vaak halfdronken oog. Dat moesten ze toch ook nog zien. Zodra er 5 in waren, sloot Theophilus de toegang af, ontkleedde zich ten halve lijve en ging met een zaklantaarn in de hand op een vierkant plankje staan midden in zijn tent. Dames en heren, ik wil u thans laten zien de organen van het menselijk lichaam werkende in het levende lijf. Wilt u zo goed zijn door dit ruitje te kijken dat hieronder in mijn hals bevestigd is? Niet dringen, dames en heren. Hier ziet u de menselijke slokdarm. Dat is de koker waardoor wij ons eten naar beneden

0: Zo leefde Theophilus. Veel verdiende hij niet, maar hij had ook niet veel nodig. Voedsel kreeg hij vaak tijdens de voorstellingen en hij sliep meestal in zijn tentje op de grond. Eens had een paddenstoel hem midden in de nacht wakker geduwd bij het doorbreken. Hij was niet ongelukkig, want hij zag dat ook alle andere mensen hun tijd met leven verprutsten. Op een heel onbelangrijke kermis kwam plotseling het heel belangrijke meisje zijn tentje binnen. Ze wachtte tot de anderen weg waren en bleef staan.
1: Ben je niet bang voor mij? Vroeg Theophilus.
2: Nee, zei ze. Mijn vader is glazenmaker. Ik wou zo graag weten hoe die ruitjes gezet zijn.
0: Daarbij streek ze met haar vingers langs de randen van het glas. Het deed Theophilus pijn. Maar hij vond het heerlijke pijn.

0: Als je morgen vroeg terugkomt,
1: zei hij. Bij het weggaan keek ze hem aan en elk van haar ogen leek een venster waarachter nog weer een apart meisje stond te wuiven. De volgende morgen legde Theophilus haar alles uit. En opeens, terwijl hij nog midden in zijn uitlegging was, gaf zij hem een zoen.

0: Zoiets was Theophilus nog nooit overkomen. En hij dacht dat zijn hart uit de touw zou slaan. Het meisje keek er met alle aandacht naar. Haar adem maakte op de ruitjes de prachtigste bloemen. En hoe meer zij hem zoende, hoe mooier de bloemen werden. Theophilus werd zo raar en kwam tranen tekort.
1: O, je huilt,
0: riep het meisje.
1: Hé, wat zou ik graag willen zien hoe dat ging. Kun je daar ook geen ruitje voor laten maken?
0: Misschien wel, zei Theophilus.
1: Ja? Zou je dat wel voor mij willen doen?
0: Voor jou zou ik heel veel willen doen.

0: vlijde het meisje haar armen om zijn hals en vlijde.
1: Oh, ik zou zo vreselijk graag iets van je willen vragen, maar ik ben bang dat je boos zult worden en me te onbescheiden vinden.
2: Vraag maar gerust. Ik zal nooit boos op je worden.
1: Oh, ik zou zo vreselijk graag willen zien hoe het ging als je stierf. Ja, zou je dat voor me willen doen? Het toe, sterf eens.
0: Binnenin Theophilus kwam een dodelijke blakte en zijn hart hing daar slap in neer. Hij spreidde een deken uit, midden in zijn tent, ging erop liggen en liet het meisje naast zich neerknielen. Ik zal langzaam sterven, zei hij zacht. Dan kun je het goed zien. Toen Theophilus dood was, wilden er geen bloemen meer op de ruitjes komen. Hoe het meisje ook ademde. Ze werd boos en sloeg met haar vuisten

Toen kwam een herbarstening. Dat waren de geraamten van de bloemen.

En daarmee werd Theophilus begraven.

U hoorde een speciaal voor radio aangepaste opname van Belcampo's Liefdeszegepraal. Een november musicvoorstelling tijdens het theaterfestival Boulevard 2012 in Den Bosch dus. Vijf dagen later ging in datzelfde kader de voorstelling Bear vs. Shark in première. Ook van deze voorstelling maakte de Concertcenter een speciale radioversie. Volgens de programmatoelichting is Bear vs. Shark een muziektheatraal excess over media-hypes en de zoektocht naar het ware. Bear vs. Shark is een filosofische satire en veelvormig muziektheater over echte verlangens, te midden van alles overheersende vervlakking. Hoofdpersoon Mr. Norman is met zijn familie op weg naar de wedstrijd tussen een beer en een haai in de Darwin Dome in Las Vegas. To be healed and entertained. Maar of het goed afloopt? De muziek is gecomponeerd door Elisabeth van der Kooi en Ben Lammerts van Buren. De uitvoering is in handen van M.A. Whiteside. Spreekstem, zang, Jorik Hirkens, Jorien Zeevaart, Shani Leiderman, spel en zang, Victor Olivier, Daan Kozijn, Angelique Johnston, spel, Pepe Cathia, slagwerk en Jan-Willem Troost, cello. Luistert u de komende vijf kwartier naar de radioversie van Bear vs. Shark.

find out!

0: shark will happen at the Darwin Dome in...
1: Een dome is een koepel, een gewelf, het uitspansel. Niets minder dan het huis van God.
2: Were given to the family of the winner of a national essay contest. Students were to write a response of to the question Curtis Norman won the contest.

0: is met een huid ruw als schuurpapier.
1: Hey, showgirl, wat nou als we een echte haai en een echte beer gebruiken en doen alsof ze nep zijn? Dat zou onze god voor zijn werk geld zijn.
2: Daar hebben we gedacht, cowboy. Maar we maken ons zorgen dat een echte haai en een echte beer te echt zouden zijn om overtuigend nep.
1: Echt zou te nep zijn.
2: Echt, cowboy, zou veel te echt zijn en dat zou nep zijn.
1: Echt is niet echt genoeg.
2: Juist, cowboy.

0: Is de beerburger echt van beer gemaakt? Of is het een woordspeling zoals Tosti Hai Hai?
1: Dat moet ik even navragen.
2: Ik las op een website dat iemand die één keer de New York Times leest meer informatie kunnen krijgen dan een Franse burgerin met zijn hele leven.
0: Het is toch wel een boom en een ander?
2: Hij geeft maar de hoeveelheid informatie niet uit.

Okay.

imagination teaches us that such things as light and shade

different

Dit was The Obscured Thoughts of Isabella Green van Diana Donk, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk Live Electronica, Evelien van den Broek Stem en Ensemble Gending. De opname werd in de pleitzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. En dan ga ik nu reclame maken, want op 21 februari is de voorstelling nogmaals te zien bij Access Jazz Power in Plaza Futura in Eindhoven. Gaat dat zien? Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. En dit vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cyniac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag drie werken van Danny de Graan. Achtereenvolgens Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars.

Dit waren Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars. Drie elektronische composities van Danny de Graan, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore. En u weet het, dat is een onderdeel van November Music en in dit geval November Music 2012. Tot slot van deze eerste concertzender live met opnames van het festival November Music. Editie 2012, kunt u luisteren naar het slotconcert van de Prix Annelie de Man. Ingebed in het festival November Music vond in de Muzerije, te 's-Hertogenbosch, de eerste editie plaats van dit tweejaarlijkse concours voor jonge clavecinisten en componisten. Het slotconcert begon met de eerste prijs en twee eervolle vermeldingen van het componistenconcours. U hoort als eerste Breath Across Autumnal Ground van de eerste prijswinnaar Sorab Uduman, uitgevoerd door Goska Isvording, klavecimbel, en Jorrit Tamminga, live elektronica.

Dat was Breath Across Autumnal Ground van Sohrab Uduman, eerste prijswinnaar van de Prix Annelie de Man. Het werk werd uitgevoerd door Goska Isvording en Jorrit Tamminga op live elektronica en Goska op klavecimbel. U kunt nu gaan luisteren naar twee eervolle vermeldingen van het componistenconcours. Achtereenvolgens hoort u Age into Age van Shikage Imai voor klavecimbel en horen en Katamari van Ukiko Watanabe voor klavecimbel en sho. Uitvoerende zijn Misha Spork horen, Naomi Sato op sho. Het klavecimbel wordt gespeeld door Ere Livone.

Dit was het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem. U hoorde het Minguet-kwartet. We gaan verder met het vierde strijkkwartet uit 2005 van Jörg Wiedmann. Dat is een leerling van Riem. Wiedmann ziet zijn eerste vijf strijkkwartetten als één geheel, hoewel ze ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Het vierde strijkkwartet is net als dat van Riem een van grote expressiviteit en fijn geslepen muzikaliteit. In dit kwartet concentreert Wiedmann zich op de muzikale vormen als het andante en de passacaglia, zeg maar het wandelen en het voortschrijden in klank. Het is een heel hecht, compact gecomponeerd werk en de informatiedichtheid van elke stem in het kwartet is extreem hoog. Aldus de componist. Luister naar het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann in de uitvoering door het Minguet-kwartet. En dit kwartet bestaat uit Ulrich Isvoort en Annette Reisinger op viool, Aroa Sorin op altviool en Matthias Diener cello.

Dit was het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann. Wolfgang Riem schreef zijn 11e strijkkwartet in 2010, oorspronkelijk voor het Takács-kwartet. Een stuk van ruim een half uur en van een vanzelfsprekende organische grandeur die de componist als gedroomd klankideaal voor ogen zweeft. Aanvankelijk had Riem een werk voor kwartet en baritonstem in gedachten, maar uiteindelijk nam hij een eerder geschreven kwartetstudie uit 1998 als basis voor dit grootschalige werk. Luister naar het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet-kwartet.

Dit was het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Duitse Minguet-kwartet. En deze opname maakten wij in Muziekcentrum De Toonzaal. En wij is in dit geval Wijnand de Groot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee delen uit de triptiek Sur Place uit 2010 van Bart Spaan. U hoort achtereenvolgens Interior en Turquiem.

Dat waren Interior en Turgium, het eerste en derde deel van het triptiek Sur Place van Bart Spaan, zoals dat klonk tijdens Cineox Sonoren, een onderdeel van November Music 2012. Tot slot van deze tweede Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2012 kunt u luisteren naar een bijzondere compositie voor 6 klavecimbels. Ingebed in het festival November Music vond in de muzerijen te 's-Hertogenbosch de eerste editie plaats van de Prix Annelie de Man. Een tweejaarlijks concours voor jonge klavecinisten en componisten. Als speciaal project werd in dat kader een nieuw werk uitgevoerd voor 6 klavecimbels. Te midden van het soms wandelend publiek en krijzende kinderen klonk tijdens de muziekkunstroute in het atrium van de muzerijen het 6-delige werk Barococo van de Brabantse componist Christopher Zegers. U hoort op klavecimbel Goska Isvording, Sonja Leipold, Alexander Skajeka Antonsiewicz, Ere Livone, Arend Grosveld en Fons Mommers.

Dit was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2012, Barokoko van Christopher Zegers. U hoorde op klavecimbel Goska Isvording, Sonja Leipold, Alexander Skajeka en Tonsvich, Ere Livone en Arend Grosveld en Fons Mommers. Ook deze opname werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En het derde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag, naast aandacht voor de elektronische muziek van Machinefabriek, vooral veel muziek door het Amerikaanse Etal, een jong strijkkwartet dat is gespecialiseerd in nieuwe muziek. Op donderdag 7 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de productie Cross Avenue van het Brabantse componistenduo Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk in première. Cross Avenue is een elektro-akoestische compositie voor strijkkwartet, live elektronica en een architectonische klankinstallatie. De vier muzici van Etal worden als een kwadrant rondom het publiek geplaatst, dat vrijelijk mag rondlopen. Strijbos en Van Rijswijk bewerken het materiaal dat wordt gespeeld door Etal live en sturen dat over 16 boxen die rondom het publiek staan opgesteld. Cross Avenue bestaat uit een deel van ruim 40 minuten. Luistert u naar Cross Avenue door strijkkwartet Etal en de componisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk op Live Electronica.

The crack train from New York.

1940.

0: wolf in te halen.
1: Germans invaded Hungary.

He said, quick, go. Quick, go. And he said, don't breathe.

They laughed, they listened to the singing.

En zo heeft u kunnen luisteren naar Different Trains van Steve Reich, uitgevoerd door het Ettal Quartet. Ettal vervolgde het programma met een werk van de onbekende Amerikaanse componist Judd Greenstein. U hoort het werk Octet 1979 uit 2011, waarin vier stemmen elektronica en vier stemmen strijkkwartet.

Tot slot van dit concert van Ethel hoort u minimal music van Nederlandse bodem. In 2007 schreef Jacob ter Veldhuis, in Amerika Jacob TV genoemd, het strijkkwartet Take a Wild Guess. In dit korte, indringende werk laat ter Veldhuis de stemgeluiden van Amerikaanse gevangenen die levenslang hebben gekregen op vernuftige, ritmische wijze samensmelten met de strijkersklanken. Een procedé dat ter Veldhuis wel vaker volgt. Luistert nu naar Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis. Dit is Ethel.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012, Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis, uitgevoerd door Ethel. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 15 april, gaat Concerts in the Live verder met live opnames van November Music Edition 2012. U hoort dan meer minimal music van onder andere Ensemble Luna Park en het Rushes Ensemble.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vieren van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonor. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor de dag van de Minimal Music. U hoort Rushes van Michael Gordon en een concert van Luna Park met daarin een nieuw stuk van Frederik Wisewski. Op vrijdag 8 november stond in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert op het programma van het Nederlands ensemble Luna Park. Na een sfeervol inloopmuziekje van Anthony Fiumara hoort u het stuk Synapse uit de cyclus Synapse, Long, Knee, Voet, Mond van Arnold Marinissen. Het stuk duurt overigens bijna even lang als het opnoemen van de titel. Luistert u naar het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Different.

Dat was het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park vervolgde met de première van een werk van de Nederlandse componist Piet-Jan van Rossum. A Dark Green Dress behelst een aantal liedjes geschreven voor de zangeressen Jennifer Claire van der Hart en Fanny Alofs van het Vocaal Lab. De liedjes handelen over de vrouwen in het leven van de componist. Het zijn persoonlijke statements, een soort dagboekjes die hij lang voor zichzelf heeft gehouden. Luistert u naar Jennifer Claire van der Hart, Fanny Alofs en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagottisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.

U hoorde het pianotrio uit 2001 van Robin de Raaf uitgevoerd door het Osiris Trio. En het concert van het Osiris Trio gaat verder met een klassieker uit de hedendaagse trioliteratuur. In 1984 namelijk schreef Tristan Keuris een adembenemende pianotrio dat is gebaseerd op één enkel tonenreservoir en dat wordt stap voor stap aan de luisteraar ontsloten. Luistert u naar het pianotrio van de in 1996 overleden Nederlandse componist Tristan Keuris. Hier is het Osiris Trio.

The World Feels Pressure van Yannis Kyriakides. Hij verzorgde zelf de live elektronica en hij voerde het uit samen met Carrot Davis, basklarinet, en de nieuwe vocalsolisten Stuttgart. De Nederlandse Griekse componiste Galiope Tsoupaki schreef in opdracht van November Music Black Moon, waarin ze zich laat inspireren door oude muziektechnieken als de hokertoes en de Grieks-Byzantijnse en Arabisch-Orthodoxe gezangen. Black Moon klinkt als een constant ademloos, brullend lied, eenzaam en donker. Luistert u naar de wereldpremière van Black Moon van Galiope Tsoupaki, wederom uitgevoerd door Carrot Davis, blasklarinet en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door Neue Vokalsolisten Stuttgart met basklarinettist Gareth Davis. In het November Music Concert in de Hofzaal van de Muzerijen werd afgesloten met een recent werk van de Italiaanse componist Oscar Bianchi. In Ante Litteram stelt Bianchi op muzikale wijze vragen over de schaduwzone die voor spraak en taal komt. Hij spreidt een grote mate van dramatiek ten toon, waarbij hij een scherp oor heeft voor textuur en klankdetails. In Ante Litteram komen tekstfragmenten van onder andere Nietzsche en Foster voor. Dit is Ante Litteram voor 6 stemmen en basklarinet. Uiteraard weer door dezelfde uitvoerende, Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu wel vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonor. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralf van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 's-Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastiaan Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de zesde aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barre Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

Applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifone.

Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de bocht ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Matthijs? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier? No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. En het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel. Dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat in het Nederlands?
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn. They are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television programs. To all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
1: But how comes that that you so far from Argentine tango music in the youth?
2: Some friend of my parents bought a CD, and then I was hooked.
1: Want je woonde niet daar, in Duitsland. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: Especially this time, I mean now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Yeah, especially here.
1: Grand Prix. And
2: yeah, but also pop music, of course. And these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
1: Okay, we have to talk the plastic toys.
2: You shouldn't talk about it.
1: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zeppen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, tijdse muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. The electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff. And this aspect is... I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is just all there.
1: Mm-hmm. Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellebecq, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil hij dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
1: Ja. Maar typisch ook voor Houellebecq, die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens heeft met het dagelijks leven te maken. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
2: schrijven. Ja, voor me de zapping is dat it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude the things, and I just feel the urge to have it all in.
1: Okay.
2: So that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any that I use the form of
1: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic toys.
1: Okay.
2: like Argentina toys. So this is another one of the plastic toys.
1: Ja. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And the contrabass clarinet sounds amazing.
1: Yeah, absolutely.
2: But it wasn't the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

avait envie

0: tweede stuk. Dat is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Hoe moet dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Je bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over de geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Gewoon een paar uren bij.
0: Oh!
1: Zo duidelijk ook de boot die er naartoe gaat. Dat is geen tijd om gewoon lang te blijven. Ook, maar goed, is het ook niet dus.
0: Nee. Maar het heeft kennelijk zoveel indruk op jou gemaakt. Ja, dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Maar vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe wilden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor te overnachten. Heel minimaal materiaal dat is toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. Mm-hmm. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan op het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, okay. Want het is echt niet groot, dus, misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
0: Zoals ons pand is voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet het kaas van monniken, maar het is een soort verdedigingsleidje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja, ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets te horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb het een paar invloeden die ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook, dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte plek en zie je niet goed wat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid en dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten. Misschien ken je dat wel. Het is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Dus dat is misschien ook met de blazers die een windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik in het stuk probeer weer te geven.
0: Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, zeker zijn wel. Maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja. Maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat in dit stuk ook is. Mm-hmm. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek interesseert me, wat dat nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse volksmuziek. En dat zal ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse ritmes.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jack, dat is zo'n dansmaat, wat typisch is voor Ierland.
1: Ja, dat is ook terug te horen. Ook in.
0: Nou ja, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
1: Kunnen we dat misschien doen? Van E of zo?
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: Maar ik weet niet of je het herkent, het is heel kamfleet natuurlijk. Maar dat is waar we zien van.
1: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
0: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt dat zeker, de bariton. Dus.
2: Die geluidjes toch, de rest.
0: Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
1: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens anders studeren. Of hou je daar geen rekening
0: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg ik er soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet, maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen. Dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
1: Nou, we gaan het
0: horen. Dat geef ik aan hen, die partij.
1: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

0: Oh, maar dit is enorm geweld. Geweldig. Zou ik willen vragen of Nicoline Soeters die zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is, is dat jij naast dat je componist bent, schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt. Maar dat muziek een ander deel van je hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want ik neem aan, je kreeg een eerste idee. Wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even aan ons uitleggen.
1: Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen. Dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daarover gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Bij een bepaalde ervaring kan ik al die klanken in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al van. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb in een scanner gelegen en dan wordt er ondertussen dus naar de hersenen gekeken, plaatjes gemaakt voor je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien en wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat. Ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden, maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen en op een gegeven moment hoge tonen.
0: We moeten het voorstellen, dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert, maar het is het apparaat.
0: Het apparaat, maar dat reageert dus op
1: de hersenen. Het is volgens mij puur technisch het apparaat, maar het is een vreemde ervaring dat jij ligt daar en je weet, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid, dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets van uit.
0: Extra.
1: En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen en heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank, omdat dat geluiden zijn die er al. Die ideeën zijn er dan altijd.
0: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof. Hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
1: Ja.
0: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier dan ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken? Of...
1: Dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk? Ja. Je zei dat je het niet met hele voor de hand ligt met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is het eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. Ja. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. Ja. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar ja. Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Nee. Ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Dus je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabas klarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere lage kleuren?
1: Want ik denk dat je wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit. Maar het is ook, ik zag dat jij contrabas klarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klank.
0: Ja. Ja. Ja, omdat je als componist heel erg op zoek bent naar klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van nou, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Hè? Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerking?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels. En op dat moment dan, komt er andere informatie binnen en dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. En dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meerdere interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook naar een associatie daarvan. Dus dat is wel iets wat jou kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: We gaan weer luisteren naar witte stof.

het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene, in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Phoenix. En de andere, als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden toegekend.

Ben jij het, die gast die je buurman heeft? Ach, ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ach, ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club. Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die van rauwe eieren. Die rauwe eieren.
1: Ach, met de geit die altijd komt als voor zijn neus verbranden.

bejaarde eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen, uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar Garcia Marquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als misseltoe in een toneelstuk.

van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement, Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen en waarin men heerlijk kan luisteren naar het paardje van de cumbia.

U hoorde Cervo van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblik op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Tutaslavski. Tutaslavski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjoekeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Hwartalvik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslawski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.